0: Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Tessel.

0: Trots op Texel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

nacht.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

Je luistert naar Radio Texel op maandag 11 mei 2026. Dit is het programma Struisvroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. Fijn dat je luistert. We draaien de leukste muziek vanmorgen weer voor jou alleen. Je hoort als eerste Stevie Wonder en Superstitions. Nu Bananarama. Robert De Niro's Waiting.

Radio Tessel mocht je luisteren naar Katy Perry met Last Friday Night. Daarna Misha met Liar. Straks krijg je Billy Joel, Just The Way You Are. Maar blijf voorlopig even luisteren naar Radio Tessel, want we draaien Rod Stewart, Sailing.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

luisterde naar Tin Lizzy en The Boys Are Back in Town. Daarvoor U2 met Juan en Enrique Iglesias en Bailando. Blijf luisteren naar Radio Texel, want wij draaien de leukste muziek zo aan het einde van het programma. Hier is Chicago. You're my inspiration.

Zo op het einde van het programma luistert hier naar Chicago en You're My Inspiration en Down on the Street van Chaka Taka 1984. Het programma is trouwens vroeg voor deze maandag 11 mei 2026 zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een struis vroeg. Tot dan. Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: is Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
2: Ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd. Meldt om op Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
4: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
0: Het Wadden weerbericht.
2: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven, investeerders vanuit het hele continent, die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: Het was een liefde. De liefde van muziek.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminder gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Now you

0: mind.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
0: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
0: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
3: Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Amsterdam.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
3: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Доброго вечора, шановні слухачі. На жаль, наш прямий ефір цього тижня не відбудеться, але ви зможете залишитися на нашій радіохвилі і насолоджуватися українською музикою. Бажаємо всім гарного вечора. Gute Abend, beste Lausterers. Helaas gaat onze radio uitzending deze week niet door. Maar jullie kunnen genieten van Oekraïense muziek. Wij wensen iedereen een fijne avond.
6: Це Радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі.

0: Plaats op Texel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Radio Texel. Українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje international Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start bewolkt in het Waddengebied, met in de vroege ochtend nog een enkele bui vanaf zee. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur komt uit rond 13 tot 15 graden, de wind is noord tot noordwest kracht 5 tot 6 en het voelt daardoor fris aan. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, af en toe een bui en een frisse noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld... rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is... om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend... daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op... Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag... had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde... en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig. In de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben. Dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen. En dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

serenity. My purse

Reggae on the Move. Tot 10 uur ben ik bij je. En we begonnen deze uitzending met... waar begonnen we eigenlijk mee? Met de best of van vorige maand. De maand... mei, hè? April, sorry. Ja, helemaal nadenken. Ja, dat waren de best of van vorige maand dus. Je hoorde als eerste Yellowstone... met Old Card en net voor je als laatste Joko Street Them Calling. Vandaag doen we een nieuwe, ja, is eigenlijk de eerste live uitzending van de maand mei. Wat was dat vorige week? Dode herdenking en die, daarvoor Koningsdag. Dus toen was er geen live uitzending van Reggae on the Move. Ja, wat we wel hebben vandaag is Clemens, die is er ook weer na 2 weken. Eindelijk ook. Met zijn platen voor deze week. En uiteraard de nieuwe best of. Zeg het allemaal wel goed? Ik ben echt in de war. Nou ja, doet er ook niet toe. Ik zit echt met de maan in de war. Doet er ook niet toe, de nieuwe best of van april. En dus die andere waren van maart, die je net hoorde. Ja toch? Ik ga het, doet er ook niet toe. Het kost veel te veel tijd, allemaal. Ja, 2 weken niet geweest, dus ik denk aardig wat muziek. Dat klopt. Ik heb een lijstje van claims gekregen. Ik zal even kijken. Die duurt 4 uur en 44 minuten. Ik had hem vanmiddag al gehad. Weet je het wel, dat ik maar 2 uur uitzending heb. Ja, ik heb dus echt van mijn kant de maand... ga ik weer over maanden. april apart houden. De nieuwe die in mei zijn geweest, die heb ik er nog niet bij gedaan. Claimers wel. Dus ze kunnen langskomen. Ja, ik heb ze lijstje even snel moeten luisteren vanmiddag. Want ik had geen 4 uur en 44 minuten vanmiddag. Het is een heel lekker lijstje. Dus we gaan gauw beginnen. Claimers trouwens rond de klok van 8:30. De volgende die is van Rick Jam en het nummer heet Na Sleep.

Rick Jam, heerlijke plaat. Heb een paar goede platen achter elkaar hoor. Ik word een beetje fan van hem. Het nummer heette Na Sleep. Dit is Ja Version. Het nummer heet Sound Family.

Sound Family. Sound Family, Ja Version. Ja, dit zijn ze weer, de 18 Parallel. Dit keer samen met Hezron. Het nummer heet Keep On Keeping On. En dit is de extended version, mix.

De 18 Parallel. Samen met Hezron. Ze hebben een album uit met allemaal verschillende artiesten. Een heerlijk album. Het album heet All Fruits Ripe. Ga checken. Zijn allemaal goed eigenlijk. Mijn grote vriend Perfect Kilimani. Hij heeft ook verschillende platen uitgebracht volgens mij. Maar door de volgende was ik wel blij verrast trouwens. Volgens mij ook zijn nieuwste plaat. Die heet Tong.

Perfect Idimani met zijn nieuwste plaat. Die heet Tongue. Ja, het is bijna 8:30. Hij heeft een hele lijst, dus hij zal wel veel te vertellen hebben. Maar we doen er toch nog eentje. Straks dus Clemens met de laatste reggae nieuws en zijn platen voor deze week. En de best of van vorige maand. April, nou weet ik het.

0: En toen werd het ineens stil.
1: Nou, ik... hij moet nog een minuut. Hoe kan dat nou? Ja Vessel met Freedom. Ik ga gauw kijken of ik Clemens in de uitzending kan krijgen.
2: Nee. Yo. Ja. Gelukt?
1: Ja, hij stopt in de platen.
2: Serieus?
1: Ja, de vorige ook nog wel. Hij moet de loop nou nog zelfs.
2: Oké. Okay. Nou ja, misschien hoort het erbij. Kun je de boel even overdenken?
1: Ja. Ik denk, hij wordt wel heel stil in de uitzending zo.
2: Okay,
1: maar je zei het al, het klinkt vertrouwd.
2: Ik moet wel zeggen dat het een van de laatste platen is die erbij is gekomen. Zeg maar, in de megalijst.
1: Ja. Nou, hij staat ik niet onderaan. Het...
2: Ja, maar hij klonk heel erg lekker, dus ik moest hem in het lijstje zetten.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb hem blijkbaar niet helemaal geluisterd. Sorry daarvoor.
1: Nee, maar bij de vorige duurde het ook nog een tijdje. Bij, hoe heet die, Perfect. Maar het zal allemaal wel.
2: Oké. Okay. Die heb ik wel heel vaak geluisterd, dus het lijkt me dan. Maar goed, maakt niet uit.
1: We zijn er weer.
2: We zijn er weer, hè? Ja. Nieuwe maand. 20 april waren we er voor het laatst. En toen hadden we al veel lekkere muziek. En ja, als je dat 2 weken overslaat, dan is het niet te overzien. Ik heb 80 platen in mijn lijst.
1: Ja, dat zijn ergens op. 4 uur nog wat.
2: Ja, 4 uur en 3 kwartier of zo. Maar zitten wel een paar platen op hetzelfde ritme bij.
1: Dat is
2: maar goed, dan blijven er nog 70 over. En over het algemeen zijn ze allemaal lekker. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat ik selectief wat dingetjes op ga noemen. Want met de tijd redden we het toch niet.
1: Nee, dat gaat niet lukken.
2: Ja, laat ik beginnen met de Marleys. Er zijn 2 Marleys met een nieuwe plaat.
1: 3 toch?
2: 3. Help eens even.
1: Ziggy.
2: Oh ja, die stond, in jouw lijst. Die heb ik niet gecheckt.
1: Nee, doe me niet. Ik heb hem er gewoon tussen gezet van... Daar moeten we het even over hebben.
2: Volgens mij was het bij het laatste album van hem ook al... heb ik het toch gedaan, weet je wel. En toch weer spijt.
1: Ja.
2: Ik trap daar niet meer in. Maar 1 nummer heeft het gehaald, dat begrijp ik.
1: Nou ja.
2: Die ging.
1: Nou ja. Nou, dit zijn de uitzending niet gehaald, denk ik.
2: Oké, nou dit zijn ook niet de klappers van de week hoor, maar je kan ze wel horen. YG Marley heeft een plaat, Faya en Steven Marley heeft een gitaarplaatje gemaakt. Hills of Sint 1. Maar ja, niet heel vervelend. Anthony B heeft een nieuwe plaat, had er ook wel meer. Maar eentje heeft het lijstje gehaald bij mij. Is een lekker plaatje, doet hij samen met Jack Clarity. Moest er even aan wennen in het begin, maar toen ging ik even voor zitten en lekker plaat gewoon. Carbon heeft een nieuwe plaat, die maakt niet zo heel veel platen, maar als hij er een maakt vind ik het meestal wel lekker. Hij heeft ook een karakteristieke stem, maar het nummer is ook gewoon lekker. Ja, we hadden al de laatste 2 maanden, denk ik, 3 maanden misschien wel, plaatjes gehoord van het EP'tje van Mr. Williams en een reggae roast. Het hele EP'tje is inmiddels uitgekomen en er stonden nog 2 nummers op die ik nog niet kon. En ja, ze zijn ook gewoon lekker. Ja, eerlijk is eerlijk.
1: Zeker.
2: Dus ik heb ze er maar bij gezet. Mr. Fakers, die heeft ook een ritmpje. Ja, die doet van alles hoor. Die maakt ritmpjes, die maakt platen. Een heleboel had hij de afgelopen paar weken, dat we er niet waren. Maar deze vond ik wel lekker. Of het Open Land Rhythm is ook een rhythmpje van hemzelf. Hij zet geloof ik 3 nummers erop, op zijn eigen rhythm. Dus hij is er nogal vol van. kan gebeuren. Maar op het Open Land Rhythm dus de plaat Global Gallies. En die andere plaat van hem is ook wel lekker. Dus, maar goed, maakt niet uit. Busy Signal. Samen met DJ Tropical. Dan moet ik aan een Breeze Ananas denken. Op de hele manier. En J Crazy. Volgens mij is het gewoon Busy Signal. De plaat heet Solo Live. Ik vond hem lekker. En er is een EP'tje uitgekomen van Blades Faya. Die gozer die Kiba plaatjes maakt, zeg maar. En samen met Kiba. Plaatjes van 2 minuten meestal. En vrij rap. Ik kon de nummers al. Maar ik heb het beste nummer er even in het lijstje gezet. Ik kon hem er toch even opnoemen. Ja, weet je nog, de laatste tijd zijn we, nou we, iedereen, een beetje in de band van de WYFL-ritme. Maar er is een nieuw ritmpje wat nu een hype is. Heb ik ontdekt.
1: Oh.
2: Ja, dat is het Hill and Gully ritme.
1: Oh ja.
2: Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Iedereen wil er een plaatje op maken. Iedereen wil meedoen. Ze verdringen elkaar allemaal. Ik ben bang dat dat nog wel een paar weken doorgaat. Maar het WYFL Rhythm, daar is nu inmiddels ook een officieel album van uitgekomen. Met daar ook heel veel nummers erop. Maar een beetje de bekendere hits op dat rhythm dan. Ik heb er een paar in het lijstje gezet. Ja, ik zei dus al, het Hill and Gully Rhythm is nu helemaal hot hype in Dancehall Jamaica. En ik heb er een paar plaatjes van uitgezocht. Ze zijn net als het WYFL Rhythm niet allemaal even lekker. Maar sommige die kunnen wel. Je moet er wel weer even aan wennen, denk ik. Dat dus. McKenna's Family. Oftewel die, wat is het, twee zoons en een dochter of zo. En de Ligerians hebben samen een plaatje gemaakt ter ere van hun vader, geloof ik, die er niet meer is. De plaat heet Be Great, Be Careful. Die plaat bestond al, maar ze hebben hem nu
1: gecoverd
2: of zo.
1: Gecoverd.
2: Gecoverd. En combination style die plaat van gemaakt. Hij ging wel, vond ik dus daarom. Ranking Joe kwam ik tegen. Met Roberto Sanchez, die naam is ook niet meer weg te denken tegenwoordig uit de reggae-wereld. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Die heeft dus het plaatje met de Ranking Joe gemaakt, Marcus Garvey. Marcel Nico, de AI-tovenaar zullen we maar zeggen. 5 albums hebben we gemist in die afgelopen 3 weken.
1: Ja,
2: 5.
1: Ja.
2: Ik heb van 3 albums, trouwens heerlijk hoor, die rhythms. Maar de meeste stemmen, ja, ik trek dat niet, dat AI.
1: Nou, zeker niet de hele plaat achter elkaar.
2: Precies, je moet er even een lekker plaatje uithalen en het dan met rust laten. Maar vooral de mannenstemmen zijn erg irritant, vind ik.
1: Ja.
2: De vrouwen gaan nog wel en die kies ik dan ook meestal uit. Er waren nog 2 rhythms van Marshall Nico, maar ik ben ermee gestopt, want ik was er geloof ik al een uur mee bezig met die albums. En dan heb je het wel gehad hoor. Maar de rhythms zijn heerlijk. Cameroon heeft een plaat gemaakt met Jesse Royal, Herbsman. En ik beloof je, er komen behoorlijk wat Herbs platen voorbij direct. En lekker. Van het upcoming album van Gypsy King is er weer een singeltje uitgekomen. Nu doet hij het samen met Barris Hammond. En dat is altijd lekker. Gewoon een lekkere plaat. Everton Blender, we horen er niet zoveel van. Nee toch?
1: Nee.
2: Heel sporadisch is een plaatje. Maar hij heeft weer eens een plaatje en hij komt wel. Fool's Illusion. Jabami eet smakelijk. Heeft een plaat gemaakt met Ashadi samen. Die heet Justice. En daar is hij hoor, Jaksta. Hij heeft betere platen gemaakt, maar ik vond deze toch ook nog wel te doen. Het is een beetje apart. Het is een beetje dancehall. Het is een beetje apart. Het is maar wel lekker. Ik lees net dat er een album van hem uitkomt. Deze maand, de datum is alleen nog niet bekend, dus hou de boel in de gaten, dat doe ik in ieder geval wel. The Return heet zijn nieuwe plaat. Er is ook een, ik sla er even een paar over hoor.
1: Okay.
2: Ik sla er even een paar over, ja. Moet ik het daarover hebben? Nee. ik ben inmiddels bij nummer 40 in de lijst.
1: Okay.
2: Madison. Die heeft ook 2 platen uitgebracht. Eentje op een rhythm, het Posterity Rhythm. En 1 plaat die heet Scorcher. En die is wel weer lekker hoor. Ik weet ook niet waar die het vandaan had. Maar hij mag er van mij mee doorgaan. T-Natty heeft een nieuwe plaat samen met Addis Records. En die is op het overheerlijke rhythmtje. Waar ook een heerlijke plaat van Ainesi op is. En Ainesi, Ja, die dus. Ja. Heerlijk ritme. En dit plaatje gaat ook wel. Jel Dill heeft ook een nieuwe plaat. Memories. Niet de klapper van de week, maar wel lekker. Ik vind zijn stem gewoon heel lekker. Jamiroquai heeft een nieuwe plaat. Firewall, hij had er geloof ik nog een. Die heb ik even overgeslagen. En ja, hij doet het gewoon elke keer weer. En weer een nieuw album van Akabeka. Die al een tijdje dood is. Ik denk dat hij een hele grote ladekast heeft thuis. Met een heel groot archief. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Elk albumtje staan wel 2 of 3 platen op waar ik blij van word. Van dit album is dat nummer Kingdom. Ja, een hele lekkere gouden ouwe opnieuw uitgebracht. I Want to Know van Ike Mouse. Eindelijk weer eens een lekkere plaat. Maar goed, het is een oude plaat natuurlijk. De 12-inch mix met Sly en Robbie. Heerlijk, heerlijk. Waarom doet hij dat niet meer, hè?
1: Ja, jammer, hè?
2: Of waarom kan hij het niet meer, laat ik het zo zeggen. Ook een oude plaat volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er staan op dat ritme in ieder geval wel oude platen. Het Craven Dog ritme. Ik heb gekozen voor Michael Rose. Break the Chains. Ja, het Steady Rock ritme is ook geen nieuwe plaat, maar wel afgelopen tijd uitgebracht. Bascom X met Hard Ears. Op het CD Rock Rhythm dus. Capleton, ja, een handje vol met platen. Die zit niet stil. Maar ik weet ook wel waarom. Er komt natuurlijk een album aan binnenkort. Moet ik even lezen hoe dat album heet. Heights of Fire. Ja, hoe kan dat ook wel? Als er maar fire in zit.
1: Er moet vuur in zitten, ja.
2: Er moet vuur in zitten. Maar dat zit er ook wel bij die man. Hij is inmiddels ook de jongste niet meer. Maar hij gaat nog als een malle. Heb 1 plaat gemaakt samen met Apache Indian en Gody. No Other Way. Ja, die plaat kon ik al, maar dan een beetje anders. Maar ik heb ook nog mijn best gedaan om hem erbij te halen, maar ik heb hem niet gevonden. Ja, 2 nummers van zijn upcoming album. Daar kom jij denk ik nog op terug. Voor de rest, ja, een lekkere plaat van Capleton, zullen we maar zeggen. Tabaka Pyramid heeft ook een nieuwe plaat samen met Soja Soldiers of the Army, Amerikaanse band. Ja, hij gaat wel, hij gaat wel. Hij doet alleen nog maar samenwerking, hè, die Tabaka.
1: Ja, hij doet er heel veel.
2: En ze zijn niet allemaal even lekker, moet ik zeggen. Maar deze ging wel. Loot on Fire.
1: Hij heeft ook een EP uit, hè, of een LP...
2: Ja, Endure. Ik heb hem al gezocht gisteravond. Ik kon hem niet vinden, maar ik zag dat jij hem wel had gevonden. Ja. Maar er staan wel al 3 nummers die je niet meer kan luisteren op het album.
1: Nou, dat is niet erg. Ik vond hem niet... hij pakte mij niet bij mijn...
2: balletje.
1: Schoenveters, zeg maar.
2: Oké. Nou, dat kan gebeuren. Ik was wel blij dat jij hem wel had gevonden. Maar hij heeft in ieder geval een single uitgebracht met Kingston Express... Root to Woman.
1: Die is wel lekker.
2: Die is inderdaad wel lekker. Ook een plaatje samen met Xana Romeo. De dochter van. En ja, hij heeft niet zo'n hele grote rol in het nummer. Maar wel lekker. De Meek heet die plaat. Jogo. Loot on Fire en Jogo. Die komen nog terug, denk ik. Oh nee, niet. Nee, niet. Ja. Daar komt denk ik ook een album vanuit van
1: denk
2: Jogo.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Met La Familia Mix for Life Records. Zo, hey. Tuurlijk. Je hebt dat bedacht. want die plaat die jij vorige maand als beste van de maand had, die had het volgens mij hetzelfde hoesje.
1: Ja, en ook met die La Familia Mix for Life Records.
2: Records, yes. Inderdaad. Weer een nummer van dat... hopelijk komende album, Soul Roots. Nou ja, eigenlijk altijd lekker. En ik doe toch meestal de laatste tijd... probeer ik altijd een oude plaat in mijn top 5'tje te verwerken. Dat was al 3 weken lang een plaat van Jogo. Een oudere plaat. Maar ik heb hem uit het lijntje gehaald. Want er is gewoon... ja, er is zoveel. Dus die zit even in de wachtrij. Maar Jogo is goed bezig.
1: Zeker.
2: Een heel album van Roots Underground, die heet From a Rock. Ja, dat is niet helemaal mijn ding, zullen we maar zeggen. Maar ik heb er toch een lekker nummertje op gevonden. Mars Transmission. Beetje apart, maar wel lekker. Een heel album van Jaman ook. Eindelijk weer een keertje. Alive heet hij. En de plaat die ik uitgekozen heb, heet Just Sun. Moet je wel even luisteren, dat album.
1: Even tegen mij?
2: Ja, in het algemeen.
1: Oké.
2: Ja, Defender heeft ook een nieuwe plaat. Die is ook weer op gang gekomen. Want daar hadden we de laatste week ook al een paar plaatjes van. En dan bijna altijd lekker. Deze ook. Observe heet die. Je doet samen met House of Rhythm. En binnenkort komt hier het hele album. Het nieuwe album van Itaway. Ik wou bijna zeggen, ik kan niet wachten. Maar ik denk dat we de helft kennen inmiddels.
1: Want hij al
2: een singeltje of 5 of 6 eruit gegooid. Deze keer weer, Give Him the Praise. Ja, ga er maar voor zitten als je die opzet. Want het is gewoon heerlijk. Ik weet niet waar hij het vandaan had. Ja, meer zou ik zeggen. Jij had het al over, of je had het erover, je draaide hem zelfs. De plaat van Hezron samen met de 18th Parallel.
1: Ja.
2: Ja, lekker. Ook bijna altijd goed. Er was nog een plaatje uitgekomen van de 18th Parallel, maar deze keer met Lone Ark. En ja, dan doe je eens een beetje onderzoek. Maar Lone Ark, dat is dus Roberto Sanchez. De naam die we elke week tegenkomen, tegenwoordig.
1: Oh.
2: Dat is allemaal dat Lone Ark en Lone Ark Sound, Lone Ark Rhythm, Dub. Het is allemaal Roberto Sanchez. Dat is een grote jongen.
1: Ja.
2: En een lekkere plaat. Man Kill Man. Dan Gio. Ja, je weet dat ik zijn stem een beetje moeilijk vind. Maar hij maakt gewoon wel hele lekkere platen. Deze keer weer. De plaat heet Dwelling Place. Je hoort het wel, mijn top 5 was echt te klein. Het zijn allemaal beestenplaten die er nu op je afkomen. Kumar heeft ook een nieuwe plaat. Ja, is het nou Kumar of is het nou Kumar Vaya? Maakt mij niet uit. De plaat heet 5000 Acres. Acres. En ja, ja, het zijn al ganja platen. Jamason, die is ook weer in beeld. Daar heb ik denk ik 3 platen van gevonden. 1 album, maar dat zijn volgens mij allemaal oude nummertjes. Maar wel, zitten wel lekker ertussen. Get Craven is volgens mij zijn nieuwste single. Die is ook lekker. Die is wel stevig, geloof ik. Maar wel lekker. En Jamason gaan we zometeen ook mee beginnen in mijn top 5. Maar die komen we zo. We zijn er bijna, zie ik. Chessy Deck, weer een beetje plaats. Irie Ice en de Ligerians doen ook mee. Down, Down, Down heet die. En ja, ik weet niet hoe die het doet, maar het gaat maar door. Het gaat maar door. Heerlijk. King Kong, hetzelfde verhaal. Beestenplaat samen met The Little Lion Sound. Revolution Nest. En ook heerlijk. Op de valreep gisteravond. Ik zal het je eerlijk zeggen. Ik was om 9:30 begonnen. 'S avonds. 4:30 ging ik naar mijn bed. En toen heb ik toch al snel een paar dingen afgekapt. Omdat het al een beetje vroeg werd.
1: Het werd er licht.
2: Ja, nou, het was het zelfs al. Of het begon het al te worden, inderdaad. Itana heeft een EP'tje uitgebracht. De Ganja Collection. Allemaal Ganja plaatjes. Ja, hoe raad je het? Ja, ik ben niet zo heel groot fan van Itana. Maar af en toe zit er eens een heerlijke plaat tussen. Bijvoorbeeld die met Cold Fever samen. En die heet Mount Zion. Ja, over Ganja gesproken. Stranger Miller heeft een heel nieuw album. Awake heet het schijfje. En daar staat een heerlijke plaat op. Die heet Herbalist. En ja, dat past er wel bij, vond ik. Daar zit ook een... bij die plaat weet ik het wel, dat er een stukje overblijft aan het eind van de plaat.
1: Okay.
2: Daarom heb ik hem uit de top 5 gehaald namelijk. Want ja, daar stond hij een tijdje in. Daar zijn we wel nu gekomen bij... Het is al bijna tijd voor het journaal, zie ik.
1: Ja,
2: niet normaal. Ik vuur ze even af. John Mason, ga je zo meteen als eerste horen. Met een beestenplaat. Paf, paf, paf. Waar zou dat nou over gaan? Ik heb geen idee.
1: Een bevalling.
2: Naftali heeft een nieuwe plaat. Ja, heerlijke plaat. Naftali heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Freedom Sounds. En op de een of andere manier, ik draai hem volgens mij al 2 weken. Ik vind hem gewoon lekker, dus ik denk die moet er gewoon in. En Yardcore heeft ook weer een heerlijke nieuwe plaat. Met die rare timing van hem, ik vind het heerlijk. Mari Matrimoni. En wat dat over gaat, weet ik ook niet.
1: Nou, ook een bevalling?
2: Ja, misschien wel. Barrington Levi met een hele oude plaat van hem. Maar wel een hele lekkere. Ik ben blij dat ik hem weer eens tegenkwam. De 2026 mix. Ja. Toch een oud plaatje in mijn top 5.
1: Ja, wel heel lekker.
2: Dat dacht ik ook. Ja, en dan de beste van de maand. April. Namens mij. Het was... eigenlijk moest het Boetje Bantam worden, want die had een beestplaat. Maar hier kan ik gewoon niet omheen. Loot on Fire met Load It.
1: Yes.
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wat is die van jou?
1: Ja. Capleton. Inderdaad, het had een Boetje... Oh. Wat zeg je?
2: Ja, oh. Nee, ik zei oh.
1: Oh.
2: Alsof ik het nog niet
1: wist. Nee, je wist het nog niet. Het had ook Boetje inderdaad kennen worden. Ik dacht, nou, die pakt Claimers. En jij dacht anders waarschijnlijk. Maar het is... ik vind het gewoon echt een heerlijke plaat weer van Capleton. Red.
2: Is het ook, is het ook. Hij gaat weer tekeren als een malle.
1: En het is een hele lekkere rhythm.
2: Precies.
1: Een beetje jaren, precies. Jaren 80, 90 zeker?
2: Nou, dat sowieso. Maar 90, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Daar ben ik gewoon vrolijk van.
2: Dus. Ja, inderdaad. Beestplaten. Ik denk dat je er niet eens 2 kan draaien voor het journaal.
1: Nee, dat gaat niet lukken.
2: Dat is een beetje een rare uitzending dan. Maar krijg je in ieder geval in het tweede uur ook een paar beestplaten.
1: Ja, dat is zeker. dat is zeker. In ieder geval 4.
2: Wat wou ik nog zeggen? Want ik heb nog een minuutje over, zie ik. Volgende week een EP van Marlon Asscher. Ook een Ganja EP'tje. Ganja Farmer heet die. Ras Ai met een album. Heart of Love. Dat klinkt zoetappig, maar we gaan het toch checken. En wat wou ik zeggen? Jaksta dus, maar ik weet niet of die de volgende week al is. Een deluxe edition van Jesse Royal, No Place Like Home, dat album. Dus misschien een paar dubs erbij of zo, denk ik dan. En een nieuw album van Shaggy.
1: Oké.
2: We gaan het toch checken.
1: Ja.
2: We gaan het toch checken.
1: Ja.
2: Je weet maar nooit.
1: Inderdaad.
2: Muziek?
1: Ja, we gaan er eentje aanstarten, maar dit
2: uur. Ja, heerlijk, heerlijk. We gaan gelijk goed beginnen. De nieuwste plaat van Jamaison. Puff, puff, puff.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger. Wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Ja, ja, we zijn er nog hoor. Twee uurtje reggae. On the move is alle tijd onderweg. De laatste twee waren de best of. Van de vorige maand, Capleton. En wat was die andere ook alweer? Moet ik even kijken. Oh, ja. Loot of Fire natuurlijk met Loaded. Was Clemens de keuze voor de vorige maand. En dit was mijn keuze, Capleton dus. Met Red Again. Beste plaat. Ja, we gaan gauw door, want het is voor je het weet is het 10 uur natuurlijk. Dit is trouwens ook een lekkere plaat van Kumar.

0: Een uptempo plaatje, zullen we zeggen, van Blackout J.A. Een beetje jungleachtig. Tel eens na Lent. Dit is Strange Jamila.
1: Yo, can't jam me smoke me tough that in a me chalice.
0: Hey, man. Nummer 1.

Please In van Hairi. Itana heeft een Kanja collection uitgebracht. Dit nummer heet Mount Zion. Samen met Cold Fever.

Het nummer heet Black. En de artiest heet Soul Pulse. Of het echt is of niet, dat weet ik niet. Het is de nieuwe Itaway. Heerlijke plaat weer. Het nummer heet Give Them the Praise.

Het Hill and Cully Rider. Ik probeer ze allemaal te draaien. Ik moet er nog eentje eigenlijk. Een hele lijstje van claimers. Weet je wat, ik start op gewoon. Oh, dat is nog de verkeerde ook. Keer nagaan. Dat is allemaal in de. Dat doet er ook niet toe. Het zit erop. Het is alweer 10 uur. We gaan een weekje wachten. Ik zou zeggen tot volgende week. Nog een klein stukje Hill and Cully Rider. Tot volgende week. Dan ook weer claimers rond de klok van 8:30. Met het laatste rekkennieuws en zijn platen voor die week. Later.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Let me go.
0: Non-stop. Non-stop.
5: This is what it feels like.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
3: Hello